0: gehouden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Maar je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen op Heusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nacht.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
2: Frankrijk wil militair en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij nacht.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangifte bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend. Omroep Archipel.

shelter.

closed, the light is on.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: love you.
1: Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst tienduizenden aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Oudorp bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim 2,72 euro per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. En dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het
1: was...
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloca.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: Niels Eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïnse president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel. Omroep Archipel.
3: Een hele goede middag.
4: Omroep Archipel.
3: Ah, jongens, wat een heerlijke intro en ook een heerlijke DJ voor mij.
5: Ja, dat is gek dat jij dat zegt eigenlijk.
3: Nou, ik ben heel blij dat je er bent, want Erwin, mijn collega, onze collega, die is op vakantie.
5: Ja, lekker hoor.
3: Waar zou die zijn nu? Ja, misschien kunnen we kijken of we contact met hem kunnen leggen. Als hij een goede verbinding heeft.
5: Tuurlijk.
3: Archipel Actueel. Elke week spreken we het nieuws door van de Goeree over Flakkee. En er is wat gebeurd. Maar goed, daar gaan we straks nog meer over horen. We gaan zo meteen eerst naar de raadplaat. Heb je hem klaarstaan, Sam?
5: Zeker, altijd.
3: Gaan hem horen. En ik wacht op het einde.

0: Donna Summer. En on the radio. Ja, en we zijn on the radio, Adrian.
1: Nog steeds. En we waren wel even van de radio gisteren.
0: Oh ja?
1: Ja, dus ik denk zomaar, het is misschien te makkelijk. Maar
0: luisteraars hebben helemaal niks gemerkt, joh.
1: Is dat de raadplaat?
0: Is de raadplaat, zeker.
1: Ja, on the radio, dat we on the radio zijn. Nou, kort uitleg. Gisteren hebben we werkzaamheden gehad aan onze zender. En dat waren niet zomaar werkzaamheden. Dat waren werkzaamheden waar veel omroepmedewerkers al jaren naar vroegen. En op verlangend op dit moment, of naar dit moment toe hebben gewerkt.
0: Ja, precies.
1: En dat wil zover zeggen dat we nu op 105.9 uitzenden. Dat is nu onze enige frequentie over het gehele eiland. Dus van Oudorp tot aan de Otterensplaat kan je ons nu, als het goed is, heel erg goed ontvangen. En ik zeg expres erbij als het goed is, want graag hoor ik van de luisteraars, mochten zij in de uithoeken van het eiland rijden en denken, wacht eens even, op die 105.9, het valt weg als ik bij, zeg maar wat, de slikken van Vlakke rijdt. Of dat is niet een uithoek, maar ik zoek even de Hellegasplaat. Dat zocht ik.
0: Ja. Maar
1: dat is het randje van het eiland.
0: Randje, ja.
1: Ja, daar zouden we in principe ook nog wel goed te ontvangen moeten zijn. Maar je kan ook altijd overschakelen naar DAB+. Want zeker, dat is ook het gehele eiland tegenwoordig.
0: Dat klopt. En wat doen we er tegen als we niet volledig uitzenden met 105.9? Zetten we hem gewoon harder dan of zo?
1: dat mag niet, want je moet je houden aan een bepaalde vergunning die we hebben gekregen. Maar dan kan je wel gaan kijken of dat je een bepaalde optimalisatie nog kan doorvoeren. Ja. Maar dat is allemaal technisch gepraat.
0: Ja. Ja.
1: De raadplaat, ik heb het dus geraden, toch?
0: Zeker, ja. Helemaal waar.
1: We gaan naar het nieuws. En het nieuws is onder andere dat woensdagavond 23 september... er twee aanhoudingen zijn verricht door de politie. Dat schrijft de politie zelf op sociale media. Rond 9 uur kwam er een melding binnen bij de politie van een oplichting in Middelharnis. De melder had op dat moment al ongeveer 1,5 uur telefonisch contact met een persoon die zich voordeed als de medewerker van een bank. En tijdens het telefoongesprek had de melder zijn pincode doorgegeven. De zogenaamde bankmedewerker zouden vervolgens onderweg zijn, collega's van hem, naar de oudere man om zijn bankpassen thuis op te halen. De man realiseerde zich later dat het foute boel was en belde de politie. De politie heeft gepost bij het huis van het slachtoffer en later heeft de politie een busje klem gereden op de Oost-Kakeelstraat in Sommersdijk en werden een 28-jarige en een 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De politie onderzoekt of de mannen bij meer babbeltrucs betrokken zijn. En de politie benadrukt opnieuw alert te zijn voor dit soort vormen van bankfraude.
0: Helemaal uit Flevoland.
1: Ja.
0: En dan niet hier op
1: goede hoogte shoppen.
0: Wat moet je hier nou komen doen dan?
1: Ja, dat zal waarschijnlijk ook druk zijn. Hier je slag slaan en heel ver wegrijden. En dan hopen dat je niet gesnapt wordt. Nou, deze keer mislukt. ze zeggen dat het dan vaak natuurlijk wel bij wat oudere mensen plaatsvindt. Maar
0: hoeft niet hoor.
1: Jij bent bij zo'n bus geweest, hè, van de politie. Daar ging het dan over een ander onderwerp.
0: Sextortion. Ja.
1: Sextortion. Ja, ja. Maar volgens mij heeft de politie ook wel eens aangegeven, ik weet niet of dat jij dat toen ook hebt gehoord bij die bus, dat ook jongeren ermee te maken hebben. Jij kan ook als jongere natuurlijk gewoon in zo'n val trappen.
0: Tuurlijk.
1: Ja, zou je misschien niet zo snel zeggen van dit is mijn pincode.
0: Nee.
1: Maar goed, je hebt wel andere zaken waar je natuurlijk heel erg alert op moet zijn. Zeker bij de digitale wereld.
0: Natuurlijk, iedereen natuurlijk.
1: Iedereen, ja, van jong tot oud. Nou, het is waarschijnlijk dus nu daar opgelost. In Sommersdijk, Middelharnis. Omdat nu twee nep bankmedewerkers aan zijn gehouden. Maar het zijn er meer, dus blijf alert. Donderdagochtend, 24 september, is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Middelharnis. Het ongeval gebeurde rond 8:30 op de fietsersoversteekplaats bij de rotonde van de Doetinchemse straat en de Rottenburgseweg. Passanten schoten na de aanrijding te hulp en schakelden de hulpdiensten in. Ambulancemedewerkers hebben de fietser ter plaatse behandeld. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. We hebben nog ander nieuws klaarstaan, maar eerst naar muziek. Sam, voor jou.
0: Dangerous komt die kant op van natuurlijk David Guetta, Sam Martin. Hier bij de streekomroep van Goede Overflakkee en de Archipel Actueel. De plek waar we al het nieuws van Goede Overflakkee met je doornemen. Van 4 tot 5 zijn we bij je.

0: doorgestuurd over Jaden Horseling.
1: Ja, zeker.
0: Die is in de finale van het Jonge Oranje Keepers Talentendag terechtgekomen.
1: Als ik dat,
0: ja, nou ja, ik wist niet dat wij zo'n groot talent hadden op het eiland.
1: Nou, bij deze.
0: Gefeliciteerd. De jonge keeper uit de 016 van Flakkee deed mee aan de Jonge Oranje Keepers Talentendag. Een dag waar je training krijgt van ervaren keeperstrainers onder het oog van scouts van profclubs. En dat ging bijzonder goed, want Jaden is door naar de finale. En daar is de vereniging MSV en AV Flakkee beren trots op. En dat zeggen ze op hun sociale media. Van blauw en geel met een beetje groen naar oranje. Maar ja, de blauw en geel is natuurlijk van MSV en AV Flakkee. En ondertussen stroomt hier de presentatieruimte vol met collega's. Want op de vrijdagmiddag proberen we hier en daar dan een borrel te doen.
1: Proberen, hè?
0: Proberen, ja. We kunnen het niet elke vrijdag doen. Maar we proberen het toch wel zo vaak te doen. En dan mocht je dan luisteren en denken van, nou, ik heb eigenlijk ook wel zin in een borrel. Meld je even bij ons op de WhatsApp. Want ja, misschien hebben we nog wel plaats.
1: Schuif lekker aan, joh.
0: Ja, toch? Precies. Ja. Nou ja, maar we even aanmelden natuurlijk, hè.
1: Even aanmelden. Zit er zo even een speciale aanmeldknop dan?
0: Ja, precies. Want op de website heb je een groene knop. En dat is tip de redactie met urgent nieuws.
1: Oh, nou, dat is natuurlijk
0: urgent. Het is urgent om even aan te schrijven voor de borrel.
1: Ja, we hebben nog 3 kwartier, dus...
0: En jij gaat vanavond ook radio maken op deze zender. En dat is wel Sam van jouw weekendstem.
1: Zeker, ja.
0: Jouw weekendstem, kunnen we daar alvast eventjes wat over horen? Wat ga je vanavond doen tussen 7 en 9?
1: We gaan het onder andere hebben over weer een paar leuke activiteiten in Oud-Dorp. Onder andere lasergamen komt eraan. Jo. En hier op het eiland... Waar dat is, dan moet je vanavond luisteren. Ik ga nog niet alles spoilen, maar flauwe, er komt een circus aan.
0: Nee.
1: Ja.
0: Maar dat is elk jaar, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dit is een ander circus? Of,
1: ja, dat weet ik niet.
0: Dat gaan we dan vanavond weer...
1: Dat gaan we vanavond horen. Kijk, als ik nu al zeg, nee, dat is net zoals vorig jaar.
0: Ja, dan ga je niet luisteren. Ja.
1: Nee, precies. Sorry. Dan is het allemaal zo oninteressant geworden. Dus,
0: kijk, juist. Ik kan wel horen dat jij een opleiding redactiemedewerker aan het doen bent.
1: Ja, geen idee wie daarmee komt, maar dat...
0: Ja, wat even daar naartoe? Gaat het leuk? Je bent een paar weken onderweg.
1: Zeker.
0: In de mediatraining, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Heb je al dingen geleerd waarvan je zegt, nou, die ga ik toepassen hier bij de omroep? Maar dat is leuk, hè? Vind ik bij nieuwe dingen die geleerd worden, zou ik het altijd wel leuk vinden dat mensen dat meenemen en dan toepassen in de organisatie.
1: Ja, we zitten nu nog een beetje in de beginfase natuurlijk, dus nu leer je een beetje de basic dingen die ik hier eigenlijk al een beetje heb.
0: Die ken je al natuurlijk.
1: Die ken ik al een beetje. Maar verderop in het jaar en het jaar daarna, dan gaan we wel wat echt nieuwe dingen leren hopelijk, ja.
0: Maar zijn er dan scholieren, klasgenoten, die dat dus dan nooit hebben?
1: Die zijn helemaal leek. Ja.
0: Serieus? Gewoon flabbergasted wat je op de radio...
1: Ja, we moesten van de week met de camera opstap door Rotterdam lopen.
0: Ja.
1: Dan moesten we allemaal sign-uitingen van bedrijven moesten we dan brengen. En ik moest een beetje aan uit gaan leggen hoe de camera werkt. Dat ze zeggen van, wie heeft er al wel eens met een camera? En niet van je telefoon, maar wie heeft er echt met een camera gewerkt?
0: Ja.
1: Stak mijn vinger op en ik was zowat de enigste. Dus ja, dan...
0: Oké. Okay.
1: Kijk, dan moet ik het uit gaan leggen. Dus ik moest voor de klas gaan staan en ik moest leggen. Ja, dit is een recordknopje, hiermee doe je je D-filter, weet je wel, dat soort dingetjes.
0: Maar wel leuk, toch?
1: Ja, zeker. Ja,
0: nou, bedoel, we hebben hier natuurlijk ook wel scholen op bezoek. En dan leg jij het ook uit. In dit geval nog radio. Ja, radio klopt. Maken. Ja. Laatste brugje over radio en heel het omroep gebeuren. Er komt binnenkort iets, daar kunnen we niet te veel over zeggen. Want we gaan een verrassing doen, hè, voor een luisteraar.
1: Ja, dat klopt. Ja. Misschien luistert iedereen in die wel. Dus dan is de verrassing er al vanaf, zeg maar.
0: Precies. Dus we kunnen eigenlijk niet veel over zeggen. Maar er komt een verrassing met een luisteraar. En dat ga jij ook in jouw programma doen.
1: Kijk, in mijn programma doen, ja. We gaan iemand heel erg blij maken. Want die is fan van de omroep en houdt heel veel van muziek.
0: Nou.
1: Dus ik zou zeggen, de plek is hier, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
1: Toch, hè?
0: We hebben ook weer niet te veel over, maar... Is dat binnenkort? Ik weet even niet meer uit mijn hoofd.
1: Volgende maand.
0: Volgende maand? Ja. Oké.
1: Okay. Sorry, over 2 maanden. Het is nog maar september.
0: Serieus?
1: In november gaat
0: het. Het is een soort Sinterklaas cadeautje.
1: Ja.
0: Ja. Laadpalen, niet iedereen heeft ermee te maken. Maar het is toch wel weer nieuws van deze week. Want in september start een nieuwe regionale concessie, zoals dat heet, die het laden van de elektrische auto's goedkoper moet maken. Ook kunnen gebruikers beter zien wat laden kost en komen er meer laadpalen op Goeree over Flakkee. En in de loop van 2027 hoopt de gemeente deze nieuwe laadpalen te kunnen plaatsen. In 43 gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland, waaronder dus Goeree over Flakkee, komen de komende jaren duizenden nieuwe openbare laadpalen worden toegevoegd aan dat netwerk. En een van de voordelen is dat het goedkoper wordt om te laden.
1: Oh ja?
0: Ja, ze gaan rond de 30 cent per kilowattuur.
1: Ja.
0: En dat is op zich wel redelijk. Want je betaalt nu tussen de 20 en 25 cent als je gewoon thuis laat.
1: Dat weet je natuurlijk.
0: Weet je toevallig, omdat ik met zo'n ding rijd. Maar het is

0: Bij de palen die er al zijn nu, dan daar liggen nog oude contracten op. En dat betaal je dus nog wel een hoog tarief van bijvoorbeeld zomaar 58 cent per kilowatt.
1: Meer dan
0: dubbele.
1: Ja.
0: Dus let er wel goed op dat je kijkt, is het een nieuwe paal of een oude paal? Kan je inzien als je een elektrische auto hebt in de laad-app die je dan nodig hebt.
1: Die gaan ze dan een beetje uitrollen, die nieuwe update of zo? Of hoe gaan ze dat doen, nieuwe contract, zeg maar?
0: Nieuwe palen, die hebben dat nieuwe tarief. En als dat oude contract van de oude palen afloopt, die komen dan nog nieuwe. En dan is alles straks 30 cent. Tenzij, dat zegt de gemeente, de prijzen op de energiemarkt weer dusdanig veranderen.
1: Ja.
0: Dus dan kan het zomaar weer in de toekomst 50 cent worden.
1: Het zal een weekje duren en dan zijn we weer terug.
0: Je weet het niet, je weet het niet. Het drinkwater van Goeree Overflakkee die kleurt rood tot donkerrood op de PFAS-kaart. Misschien hebben jullie hem al gezien, dat is de kaart van Greenpeace. En volgens de milieuorganisatie liggen metingen in vooral het midden en westen van het eiland op zeker de helft van het eiland boven de RIVM-richtwaarde, zo moet ik het zeggen.
1: Dat is niet goed.
0: Het ligt aan welke norm je hanteert. De kaart van Greenpeace die laat duidelijke verschillen zien tussen de verschillende delen van het eiland. En in de donkerrood weergegeven gebieden ligt de gemeten hoeveelheid PFAS volgens de onderzoekers meer dan 1,5 keer boven de RIVM-richtwaarde. En dat komt dan neer op 6,6 nanogram per liter. In rood aangegeven gebieden ligt de waarde volgens Greenpeace tussen 1 en 1,5 keer de RIVM-waarde. Nou ja, het is technisch. Kijk even bijvoorbeeld op de website omroeparchipel.nl. Het is niet dat het gelijk volgens de wettelijke norm dan schade zou zijn dat je nu het water drinkt. Het is wel iets natuurlijk voor de toekomst. Dat zal waarschijnlijk vooral ook de gedachte van Greenpeace erachter zijn. Dat we toch echt moeten gaan opletten of dat ons drinkwater niet de verkeerde kant op gaat. Want ja,
1: uiteindelijk
0: water moet schoon zijn.
1: Ja, precies.
0: Daarom zie ik ook dat veel mensen tegenwoordig zo'n filter gebruiken. Dan giet je dan dat water weer doorheen en dan zouden deeltjes...
1: Ja, dat wordt gezuiverd, zoals het heet.
0: Ja, precies. Ik weet niet hoe dat
1: werkt. Mijn oma doet dat.
0: Ja, precies. Kunnen we haar eens even bellen om ze te vragen hoe dat werkt. Want ik vraag me af, werkt dat ook echt?
1: Gaan we achterkomen.
0: Maar jij drinkt wel eens water bij je oma. Proeft dat anders? Dat is eigenlijk de vraag.
1: Het lekkerste water van Oud-Durp.
0: Toch wel.
1: Nou ja, ik weet het niet echt. Ik heb nog nooit echt een beetje naar elkaar gedronken of zo.
0: Het smaakt wel uiteindelijk koud, moeten vergelijken
1: de koelkast, maar je zou het echt een beetje. We moeten hier gewoon een test
0: organiseren. Wat kunnen ze doen? Dat je water meeneemt uit de kraan hier van de omroep.
1: Ja, precies, in een plastic zakje en dan.
0: precies. Hoe ga je het opslaan? Ja, dan moet je dan echt op een goede manier testen. Dat wordt een beetje lastig, denk ik. We gaan richting de helft van dit uur en dan hebben we altijd het weerbericht.
1: Doen we dat zo meteen?
0: Zeker nadat we muziek hebben van jouw
2: kant. Ons eiland.

0: Alex Warren. An Emerald Eyes. En het weer krijg je van Arjan.
1: Vanmiddag is er veel zon en is het flink warm voor de tijd van het jaar. De temperaturen lopen op naar ongeveer 23 graden en er staat weinig wind uit het zuidoosten. Vanavond blijft het aangenaam tot aan zonsondergang. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar waarden tussen 12 en 15 graden. Na eerst vrij heldere omstandigheden volgt later wat meer bewolking uit het noordwesten en draait de wind meer naar het noorden. Morgen is er meer bewolking aanwezig, maar is er nog voldoende ruimte voor de zon. Het blijft overal droog en door een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het met temperaturen rond 21 graden net iets warmer. De komende dagen is er afwisseling van bewolking en zon en overheerst het droge weer. Op maandag is er echter kans op een aantal buien. De temperatuur blijft aan de warme kant voor de tijd van het jaar en er ligt net iets boven de 20 graden. Op dinsdag en woensdag is de aangevoerde lucht echter nog wat warmer en komen de temperaturen zelfs weer in de zomerstand en kunnen waarden bereiken van 25 of 26 graden. Na woensdag wordt het minder warm en neemt de kans op neerslag iets toe.

0: En tijdens deze plaat vraag ik me altijd of ze nou letterlijk is So In Love zingen of dat ze nou Hengelo zingen. Ik kan het nog steeds niet horen. Weet je zo, mama appelsap?
1: Ja, precies, hè.
0: Zo, ja, als we nog even teruggaan, kijk, hoor maar. Komt-ie, hè? Komt-ie.
2: Hengelo, Kendelo, ja.
0: Een klein beetje.
1: Ja, precies.
2: Ik wil nog even over het nieuws hebben voordat we doorschakelen naar onze collega Erwin ergens op de wereld. We gaan vragen waar die op dit moment is. Ik wil het Poppenmuseum van Ria nog even aanbevelen.
0: Oh, ja.
2: Hij draait momenteel op onze zender, televisiezender. En je kan hem ook natuurlijk zien op onze website omroeparchipel.nl of de app. Want op de Voorstraat in Middelharnis woont Ria en zij verzamelt oude poppen. Ze is enorm zuinig op haar verzameling. En het leuke is, ze heeft ooit, toen ze heel jong was, de eerste pop gekocht. In de uitzending of in de reportage zegt ze 500 gulden. Dat ze vroeg van, joh, wat kost nou eigenlijk zo'n pop? Ergens op een markt. En toen werd er dus gezegd 500 gulden. Dus ze zegt euro, gulden. En Ria vroeg van of dat we dat nog eventjes wilden melden. Nou, dat hebben we dus bij deze gedaan, Ria. We begrijpen allemaal wel dat het toen nog de guldens waren. 500 gulden per pop.
0: Ja, en als we dat zouden omrekenen, hoeveel euro zou dat dan zijn?
2: Ja, wat was het ook weer? 2,2200. Weet iemand die formule nog, mensen hier, van de euro? 2,2. Iedereen zit te kijken.
0: Alsof ze water zijn branden.
2: Ja, precies. het is wat meer dan de helft, hè?
0: Ja.
2: We gaan door naar Erwin. Erwin, goedemiddag.
0: Ja, want waar hang jij uit?
2: Ja, waar ben je?
3: Waar hang je uit?
2: Ja.
3: Ik zit op een eiland in de Tyreense Zee, jongens.
0: Zo?
2: Of ja. Een eiland in de Tyreense Zee, juist. Oké. En daar heb je dus gewoon internet?
3: Ja, nou dat wel, ja, zeg maar. Ik zit in de badkamers, misschien hoor je dat.
0: Ja, dat lekker hol klinkt het.
2: Ja, dat is de enige ruimte dat je even op jezelf kan zijn?
3: Ja, ik had een andere lijn. Mijn dochter, die zit in Dublin, die had ik aan de lijn. En dus ik moest heel eventjes verkassen, want zij heeft mij niet gauw gebeld. En dat geeft ook herrie, dus ja.
2: Ja.
3: Of hol, of herrie.
2: Ja, nee, we zijn hartstikke blij dat we jou aan de lijn hebben. Hoe is het met je?
3: Het gaat heel goed. Ja? Ik ben nu, even kijken, 6 dagen onderweg, zoiets.
2: Goh, wat vervelend voor je.
3: Nee, 5 dagen, sorry. 5 dagen onderweg. En het begint eindelijk een beetje dat ik zeg van, nou, ik heb vakantie. Het is lekker relaxed. En we doen heel veel leuke dingen, dus dat komt goed.
2: En wat is de temperatuur een beetje?
3: Het is hier, vandaag is het een graad of 25. Gisteren was het 30. En we hebben vandaag, het is goed uithouden op het eiland. En het waait ook altijd, hè, op een eiland. Dus dat is ook lekker. Het eiland heet overigens Maritimo. Zoek het op.
2: Zoek het op. Ja. We zien de foto's wel tegemoet, dat sowieso.
0: Hey, Erwin, ja, je zegt 5 dagen onderweg. Waar ga je allemaal nog naartoe?
3: Ja, we hebben dit, even voor het idee. Je kent Sicilië, het Italiaanse eiland, het grote eiland. Als je dan noordwest gaat in de zeeën, daar heb je de Egadische eilanden. En dat zijn 3 eilanden bij elkaar. Dat is Favignana, daar zijn wij gisteren geweest. En 3 dagen ook. We zijn gisteren zijn we aangekomen op Maritimo. En dat is het tweede eiland. En we gaan morgen nog naar een Levanzo. Dat is het derde eiland. Dus het zijn 3 eilandjes bij elkaar waar wij tussen ons transporteren.
0: En dan lekker varen, denk ik.
3: Ja, heel veel varen met hele snelle boten. Dat is ook heel tof. En het is heel lekker weer. En altijd een beetje alsof je op Flakkee zit eigenlijk. Dus altijd wind. En,
2: maar weet je hoe dat nou heet waar je bent met al die eilanden eigenlijk, Erwin?
3: De Egadische eilanden zijn het.
2: Nee, dat zijn de archipel.
3: Allemaal eilanden bij elkaar. Ja, zeker.
2: Dat is hem.
3: Ja. En jongens, het is ook niet toevallig natuurlijk. Hè, dat
2: nee, precies. Ben je ook een beetje aan het shoppen daar bij andere omroepen om te kijken hoe ze daar doen?
3: Nou, er is hier weinig, hoor, moet ik zeggen. Het is hier redelijk radiostilte, moet ik zeggen. Ja. Ja, ja.
2: Geen publieke radio ergens?
3: Nou, jawel, van het vaste tussen haakjes land van Sicilië heb je nog wel wat radiostations, ook Engelstalig ook. Dus die zijn eigenlijk over heel Italië wel te horen.
2: Ja.
3: Maar het is. Ik heb nog geen tijd gehad om een radiostation te bezoeken. Maar ik heb wel jullie.
2: Je hebt natuurlijk Omroep Archipel in je broekzak zitten in de app.
3: Zeker. En ik was benieuwd, hebben jullie al gepeild hoe ver we komen? Of het eiland bereikbaar is?
0: Tot aan Hilversum.
2: Ja.
3: Ja, dat is leuk voor jou, Sam. Hè?
2: Ja. Nou, ik heb gisteren een rondje gereden om te luisteren naar 105.9 FM. En ik kwam tot aan de vuurtoren in Oudorp.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus dat hebben we nog nooit voor elkaar gekregen. Dus,
0: ja, met 105.6 zelfs op de Noordzee, hè?
2: Ja, nee,
0: maar
2: precies.
0: Maar met 105.9, ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Ja, nee, precies. 105.6, dat komt inderdaad vanuit de zendmast in Oudorp. Konden we tot aan de zee ergens ver weg? Want dat was natuurlijk de gemeentegrens.
0: Ergens half Engeland of zo, weet je wel.
2: Ja. Ja. Maar nee, Erwin, ik denk als jij terugkomt, dan zal een wereld voor je opengaan als het gaat over het bereik van Omroep Archipel. Van tegenstand tot aan Otgersplaat, tot aan Oudorp, tot aan, nou ja. U noemt het maar, als het maar Goeree Overflakkee is.
3: Nou ja, zeker. Het is een lang gekoesterde wens inderdaad. Dus van ons radiomakers.
2: Van de radiomakers, ja. En,
3: ja, nou ja, voor iedereen natuurlijk. Want het is fijn om naar radio te kunnen luisteren, Archipel. Overal. En ook gewoon goed. En straks ook met omlopen en dergelijke is dat natuurlijk ook heel fijn voor de,
0: zeker.
3: Lopers. Ja, je kan altijd digitaal luisteren, daar gaat het ook niet om. Maar FM is toch altijd wel gezellig en leuk, vind ik. Ja, ik ben natuurlijk ook nog een beetje een oude boomer, dus eruit.
0: Ja, precies. Ja.
2: We hebben meerdere kanalen waarop je onze content kan beluisteren en bekijken. Dus ja, één daarvan is radio, een belangrijke, de FM-zender.
3: Zeker. Ja. Wel leuk dat het nu eindelijk gebeurd is. Eén frequentie is altijd heel fijn ook om te hebben. Dus niet te veel. Meerdere frequenties is altijd een beetje, ja, ook onhandig, hè? Vinden wij.
0: Ja,
3: dus 105.9 is nu de leidende frequentie. 105.6 ligt eruit, jongens, of niet?
2: Dat is nog de backup. Ja, dus 105.6 die is uit de lucht. Als we denken, nou, we kunnen met 105.9 aan, dan blijft dat zo. Ja.
0: Gewoon onze noodzender.
2: De noodzender.
0: Ja.
3: Zoals een noodzender, precies.
2: Nou, waarvan acte, Erwin, bedankt voor deze update.
3: Ja, jongens, tot volgende week. Ik ben nog 2 weken op vrijdag weg, dus dan...
2: Dan gaan we even inbellen. Ja, leuk.
3: En dan veel succes met het programma.
2: En jij veel plezier.
3: Blijf luisteren. Oké, jongens.
2: Goed dan. Hoi, hoi.
3: Tot ziens. Hoi, hoi.
0: Ja, ons eiland is altijd dichtbij natuurlijk. Via de 105.9 FM zijn we bij je. En natuurlijk via natuurlijk die Omroep Archipel app. Hè. Download hem in de Google Play of App Store. En dan hoor je Maroon 5 met This Love.

0: Maroon 5 en This Love bij Omroep Archipel. In Archipel Actueel, het actualiteitenprogramma van de Streekomroep. En lekker dat je erbij bent. Archipel
1: Actueel. Mocht je nog de weg op gaan, van 24 op 25 september wordt de onderhoud gepleegd. Dat is ook al geweest. Ik wou dat zeggen. Sorry, moet jij dat weg op de grop, Sam? Ik wil zeggen, onderhoud gepleegd aan... de verkeersinformatiedienst komt er binnen.
0: De redactie
1: ik ben de oud nieuws aan het voorlezen. Volgende, ja. Leerlingen van de Westhoek dan, want die hebben geoefend met de verkeersveiligheid om toch nog een beetje
0: ook
1: bij
0: met
1: verkeer
0: de traffic te maken.
1: Precies, dat is het brugje van vandaag.
0: Ja.
1: De leerlingen van de basisschool de Westhoek die deden mee dus aan de ANWB Streetwise. Dat is een programma waarin kinderen onder begeleiding oefenen met verkeerssituaties. De oefeningen waren afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en vonden op en rond de school plaats. De verkeerslessen werden maandag 14 september gegeven. En de jongste leerlingen oefenden met het herkennen van verkeersgeluiden en met veilig oversteken. In groep 3 en 4 lag de nadruk op verkeersveiligheid in en rond de auto en op de fiets. De leerlingen bespraken onder meer het gebruik van de autogordel en de fietshelm. Ik heb een ander achtergrondmuziekje nodig, Sam.
0: Je hebt een ander achtergrondmuziekje
1: nodig. Ja, het lijkt nog steeds de A29 is afgesloten.
0: Oh ja.
1: En er is een ongeluk gebeurd. Kijk, precies. Ja. Groep 5 en 6 kregen de gelegenheid om in een elektrische lesauto te ervaren hoe reactiesnelheid de remweg beïnvloedt. De leerlingen van groep 7 en 8 oefenden hun fietsvaardigheid op een speciaal parcours. Ook leerden zij mogelijke gevaren in het verkeer herkennen. En de kinderen voerden de oefeningen zelf uit onder begeleiding van instructeurs. Volgens de school deden de leerlingen actief mee aan de verschillende onderdelen. En de verkeersdag maakte deel uit van het programma ANWB Streetwise, dat zich richt op het oefenen van verkeersvaardigheden bij kinderen. Wat misschien ook even leuk is om te melden, is dat de nieuwe podcast online staat van... Zeg het maar, Sam.
0: De Omroep, hè?
1: Ja, nee. Eilandkunst.
0: Ja, dat heeft te maken met die singer-songwriter.
1: Yes, Els van de Wetering.
0: Ja.
1: Ze heeft haar werkterrein flink uitgebreid. Van het leiden van koren tot het organiseren van laagdrempelige meezingmiddagen en optredens. En ze vertelt erover in de nieuwste aflevering van Eilandkunst. En die is te beluisteren op onze website omroeparchipel.nl of onze app. En ja, Els die doet van die... Zeg maar een beetje wat jij hebt tussen 7 en 9 op de vrijdagavond. Zing hem zelf maar.
0: Ja.
1: Dat ook iedereen kan zingen. Ja. Nou, dat kan ook op zo'n meezing avond of middag.
0: Het zou gek zijn als het een meezingavond is en je mag niet meezingen. Dat is toch een beetje gek.
1: Zo is het. Ja, en iedereen kan meedoen, hè?
0: Zeker.
1: Zou jij eraan meedoen?
0: Zou ik daaraan meedoen?
1: Ja.
0: Als het een beetje mijn muzieksmaak is, zeker. Zou ik wel leuk vinden om eraan mee te doen. Ja, ik kan alleen niet echt zingen.
1: Nee, maar kijk, en dat is dus met zo'n avond. Je hoeft niet te kunnen zingen. Nee.
0: Je mag gewoon.
1: Het is eigenlijk een soort van karaoke, zegt ze ook in de podcast.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, gewoon mensen die het leuk vinden om te zingen. Die kunnen dan gezellig daar aan meedoen. En het helpt ook echt, hè? Als je samen zingt, samen muziek maakt. En dan maakt het uiteindelijk niet echt uit dat het heel muzikaal is. Maar dat geeft altijd weer een positief gevoel, positieve energie. En van jong tot oud.
0: Ja. Is toch leuk?
1: Ja. Bewoners van Oudertongen die willen een oplossing voor hun lawaaierige parkeerdek. Dat zijn de bewoners van het Dabbelhof in Oudertongen en die ervaren al ongeveer 2 jaar geluidsoverlast en trillingen van het parkeerdek bij het winkelcentrum. Ook maken zij zich zorgen over de staat van het dek en mogelijke schade aan hun woningen. Dat schrijven zij in een brief die ze op 12 september aan onze redactie hebben gestuurd. De bewoners vragen de gemeente Goeree-Overflakkee, de beheerder en woningcoöperatie Oosterwestwonen om onderzoek en maatregelen. De tegels op het parkeerdek zouden veel geluid maken wanneer auto's en winkelwagens eroverheen rijden. De trillingen zijn volgens de bewoners in de woningen voelbaar. Ook liggen sommige tegels volgens hen scheef of zijn ze verzakt. De bewoners vermoeden dat de problemen steeds erger worden of de scheuren in hun woningen door het parkeerdek zijn ontstaan, dat is niet vastgesteld. Ongeveer 5 weken voordat ze de redactie schreven hebben de bewoners opnieuw contact gezocht met de gemeente, de beheerder en Oost-Westwonen. Ze vroegen om onderzoek naar de geluidsoverlast en trillingen en om maatregelen. Volgens de bewoners hadden ze daar op dat moment nog geen inhoudelijke reactie op gekregen. De gemeente zegt in de reactie aan onze redactie dat de klachten bekend zijn en dat er contact is met de eigenaar van het parkeerdek. Die heeft in 2024 opdracht gegeven voor technisch onderzoek. Het onderzoek is op 5 december 2025 uitgevoerd. En volgens de gemeente verkeert het parkeerdek in een redelijke tot plaatselijk matige staat. Uit het onderzoek blijkt volgens de gemeente niet dat het dek op korte termijn het einde van zijn levensduur bereikt. Wel zijn onderhoudswerkzaamheden nodig. Is dat een bewoner? Dat, ja. Ben je daar toevallig wel eens geweest? Dat is ook bij de supermarkt, de Aldi en dergelijke.
0: Nee. Ik rijd er wel eens langs met de bus. Maar ik heb daar verder nooit gelopen, gelukkig niet. Anders had ik al op mijn snuffers gelegen van de scheve tegel.
1: Precies. Nou, wat mij dus even nog in herinnering schiet, dat toen dat net open was, was het nog heel bijzonder dat we opeens een parkeerdek hadden. Want dat heb je eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, op een
1: eiland, een parkeerdek. Nou, dat was toen voor het eerst in Oudetongen. En toen viel mij wel op inderdaad al die tegels. Dat je met een auto, als je over die tegels rijdt, dat nogal... Oké, je moet er maar onder wonen. Nou, dat blijkt dus dan misschien nu toch wel ergens een keer...
0: Dat moet je dan even achter. Ja, dat is... Ja.
1: Ja, het is wat. Wij gaan nog eventjes door. Het is 4:15. Zo naar het nieuws... na het muziek moet ik zeggen, hebben we sportnieuws.
0: Ja. Nou, of Monsters and Men en Little Talks. Nou, als het aan Archipel Actueel ligt, hebben we Big Talks. Maar goed... De mensen van Of Monsters and Men en Little Mix die hebben de Little Talks voor je. Toch wel een beetje een 2016 zomerplaatje voor je bij de streekomroep.

0: shop.
1: Ik ben de streekomroep van Goede Overkee of Monsters & Men en Little Talks.
2: Ja, wat denk jij? Archipel Sport Lokaal. Hebben we ook monsters of mensen bij de sport?
1: Nou ja,
2: sportmonsters, hè, bedoel ik. Echt van diehards, dat soort...
1: Nou ja, onze diehards, dat zijn natuurlijk de sportverslaggevers, hè? Dat zijn,
2: kijk,
1: de diehards.
2: Precies, morgen weer zaterdag tussen 2 en 6. Het sportprogramma van Omroep Archipel, Sportlokaal.
1: Nou, en deze wedstrijden gaan we live volgen in de uitzending. DBGC tegen Rijsoord. Er zit Mark Lagendijk voor ons klaar. Flakey tegen Abbebroek met Mark Kolen. En Melisand tegen Herkingen met Colin Berghout. Hij reist af natuurlijk naar Melisande. Kijk, dat is een beetje zijn club. Ja, hij volgt het altijd een beetje op de voet. Ja, snap je? Met voetbal.
2: Voetbal. Ja, heel goed. Sam, heel goed.
1: Hey, die is mooi, hè? Ja. Hey, en Jeroen Witte die gaat naar WFB tegen NTVV.
2: Maar dat is niet zijn clubje, toch? Van Jeroen Witte. Die is meer van Sparta.
1: Ja, wel een beetje. Maar het is ook niet zo dat je elke week naar Sparta gaat.
2: Nee,
1: kijk, en Colin gaat ook niet elke week naar Melisande. Het is gewoon een beetje dat wil je wel volgen.
2: Precies.
1: Als het een hele belangrijke wedstrijd is, gaan ze daar zeker heen. Ja.
2: Wie is onze presentator morgen?
1: Ja, Tim.
2: En achter de knoppen ben jij?
1: Ja, dat zit ik. Ja.
2: Dus morgen zaterdag van 2 tot 6 het sportprogramma van Omroep Archipel Sportlokaal.
1: En mocht je nog sportnieuws hebben, kan je dat sturen naar sportredactie@omroeparchipel.nl of even inbellen in de uitzending 0187-68-2630. Via WhatsApp is het ook mogelijk, gewoon naar 0187-68-2630.
2: Vergeet niet ook de app te gebruiken tijdens de sportuitzending, want tegenwoordig worden de doelpunten bijgehouden.
1: Zeker.
2: Ja, dan kan je dus via de app kan je zelfs een push-notificatie krijgen als jouw favoriete club heeft gescoord. Wat nieuw in deze week in de app is dat je per club kan aangeven of dat je van die club dus een doelpunt wil ontvangen.
1: Ja.
2: Vorige week was het nog dat je van alle clubs hoorde. Maar goed, wil je niet van iedere club een doelpunt ontvangen, dan kan je dus jouw favoriete club selecteren in de app. Kan trouwens ook gewoon op de website omroeparchipel.nl.
1: Kijk, dat is nou top, hè?
2: En het live blog ook niet te vergeten van de sport. Dan word je ook helemaal bijgehouden wat er gebeurt. Terug naar het nieuws van Goeree en over Flakey. Er is een gratis verduurzamingsadvies voor MKB-ondernemers. Dat is ook al eerder geweest, maar nu kunnen vanaf oktober de ondernemers gratis advies krijgen over energiebesparing en verduurzaming. Adviseurs bezoeken 6 oktober ondernemers in de centra van Middelharnis en Oude Tongen en op 8 oktober in Ouddorp. Het advies maakt deel uit van het ontzorgingsprogramma Verduurzaming MKB van de provincie Zuid-Holland en de gemeente. Ondernemers kunnen tijdens de bezoeken vragen stellen over het energiegebruik en mogelijke maatregelen in hun bedrijf. Ook kunnen adviseurs een gratis energiescan van het bedrijfs- of winkelpand uitvoeren. Daarmee worden mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht. Het advies is afgestemd op de situaties van het bedrijf. Zo kunnen ondernemers informatie krijgen over energiebesparende maatregelen, de kosten van mogelijke investeringen en beschikbare subsidies en regelingen. Wie daarna maatregelen wil uitvoeren, kan ook begeleiding krijgen bij de vervolgstappen. De bezoeken worden gehouden in samenwerking met Stichting BIS, Middelharnis Centrum, Stichting BIS Ouddorp Centrum en Vereniging Ondernemers Oude Tongen.

0: En Arjan, where have you been?
1: Nou, ongeveer dat je zegt van in de redactieruimte van Omroep Archipel.
0: Ik dacht presentatie, maar...
1: Ook, daar ben ik nu. Maar je vroeg waar ik geweest was.
0: Ja, dat klopt.
1: We zijn bezig met een documentaire. Althans, het opnemen van de documentaire. Dat gaat over water.
0: Zo.
1: Het water, het eiland.
0: Water van het eiland.
1: Hey. Ja, hoe gaat het Flakese volkslied? Waar gaat het ook alweer?
0: Ja, dat moet je mij vragen.
1: Ja, Flakese eiland, het water is breed.
0: Ja, zo. Ja, ja,
1: okay. Nou, zo heet dus ook de documentaire.
0: Het water is breed.
1: Het water is breed. Ja.
0: Oh, wauw.
1: Dus ik moet zo meteen weer achter de computer gaan zitten om de beelden die vandaag zijn geschoten door onze nieuwe collega Laura, om die in te laten.
0: Oh.
1: Ja, je kan allemaal wel gaan filmen, maar het moet ook weer veilig worden gesteld natuurlijk.
0: Precies.
1: Nou,
0: je
1: beelden kwijt zijn.
0: De camera gestolen.
1: Waar?
0: Beelden kwijt, privébeelden van de content creator.
1: Ja. En als je dan geen backup hebt, dan...
0: Kijk,
1: die camera kan je nog wel vervangen, maar die beelden...
0: Niet, die zijn weg.
1: Zonde. Ja. Het laatste nieuwsje van Archipel Actueel. Het gaat over de bulk. De bulk in Middelharnis die verwerkt de miljoenste statiegeldverpakking. Ben je er wel eens bij geweest, bij de bulk? Als je weet waar ik het over heb.
0: Nee, ben ik nog nooit bij geweest.
1: Je weet wel wat ik bedoel?
0: Zeker.
1: Ja, dat grote apparaat langs de Langeweg. Althans de N215 daar.
0: Ja. Ja.
1: Het gaat om plastic flessen en blikjes. Wethouder Hans Veentje. Die was daar aanwezig namens de gemeente om dat heugelijke feit te vieren. Okay. De bulk is een inzamelmachine van Statiegeld Nederland, waar meerdere verpakkingen tegelijk kunnen worden ingeleverd. Inwonersverenigingen en andere organisaties kunnen bij de bulk grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen inleveren. De flessen en blikjes hoeven niet afzonderlijk in de machine te worden gedaan. Het statiegeld kan worden uitbetaald via een tikkie of worden geschonken aan een lokaal goed doel. De locatie in Middelharnis is de eerste van de twee RAD-locaties waarin in 2026 1 miljoen verpakkingen zijn ingeleverd. De andere locatie staat in de Hoekse Waard. Nou, dan hebben we toch weer gewonnen van de Hoekse Waard.
0: Zeker.
1: Volgens de RAD worden de ingeleverde plastic flessen en blikjes gebruikt voor recycling. Daardoor kunnen de materialen opnieuw worden verwerkt. De bulk. Wie kent hem niet? Vanaf heden de miljoenste verpakking. Ik ben benieuwd wanneer we de 2 miljoenste verpakking gaan zien.
0: Ik denk de volgende keer.
1: Ja,
0: waarschijnlijk.
1: Hey Sam, het zit erop om op Archipel's nieuwsprogramma Archipel Actueel.
0: Zeker.
1: Bedankt voor deze keer. En je bent er volgende week ook weer.
0: Tot de volgende.
1: Tot dan.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft 2 mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorbeeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroepachipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

I want your body, boy. But we don't have to rush the affair.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Bent op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Dit is de kickstart van jouw weekend. Vanaf het hoogste punt van het eiland. Jouw weekendstem. Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dankjewel.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendster.
3: Ja, en ik ben Sam, een hele goede avond, aangenaam. Ik ben tot 9 uur bij je. Dit is Phoenix op je radio. En natuurlijk Masmerdo, Portugal the man. Hierbij de streekomroep van Goede Overflakkee.

0: weekendstem.
1: Het is weekend. Ze gaan als een spit. Het is weekend. Oh, wat een spit. Het is weekend. Daar zijn ze weer.
2: Nee, dat bestaat niet.
3: Omroep Archipel.
4: Het is weekend en lekker dat je erbij bent bij de streekomroep van Goeree over Flakkee. Je luistert naar Omroep Archipel en het is nou 7:08 hier. De streekomroep van het eiland. En leuk dat je erbij bent. Goed dat je luistert naar de omroep. En ik ben tot 9:00 bij je met natuurlijk lekkere muziek. Muziek van Taylor Swift. Rema komt die kant op. Maroon 5, Jenna Lindsay, Duran Duran. En ook Alex Warren nog met Rescuer. En verderop in dit uur nog een terug naar toen editie. Zing hem zelf maar, het regio nieuws komt die kant op. En de weekend minimix, die komt je kant ook nog op van DJ Elroy. En natuurlijk de vaste nieuwsitems Lasergame en Oudorp. Dat staat weer op de planning. Het circus komt naar Middelharnis. En we gaan het over Halloween hebben. Verderop, we hebben nog veel meer in de show dan aan de muziek van Tino Mart. Grapje, Tino Martin en Mart Hoogkamer. Snap je Tino Martin en Tino Mart en Mart Hoogkamer, begrijp je? Ja, goed. Genoeg gepraat voor nu. Dit is de hartslag van de stad. De hartslag van Nederland kunnen we ook zeggen. Hè? Dat zijn wij nou eenmaal bij Omroep Archipel. Goedenavond.

0: Jayana Lindsay hoorde je en Love Again bij Omroep Archipel. Want het is maar tijd voor één item.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is... Zing hem zelf maar. Hey, herken jij het weggelaten woord?
2: I call it God, I have it all like a boy with baggage. I got
1: that. Dit is... Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
0: En dat doorgeven dat kan via de Omroep Archipel app of de website omroeparchipel.nl. Het makkelijkste, dat is gewoon bellen naar de studio 0187-68-2630. We vragen maar één ding van je. Antwoord droppen en laten weten dat je luistert via de streekomroep van Goede Overflakke. En dan komt alles goed. Calm down, dus op de streekomroep op Goede van Goede Overflakke. En wie ook calm down is, dat is Rema hier bij jouw weekendstem. En dat antwoord nogmaals, dat kan je droppen via die Omroep Archipel app. En het kan ook via WhatsApp, via 0187-68-2630. En dan kan je je antwoord live op de radio inzingen. Om 9:15 gaan we de winnaar bekendmaken, dus je hebt nog eventjes...

Broken Shoes en Kiddo. En All We Got. Hier in het jongerenprogramma voor Goede Overflakkee. Ben jij klaar voor een avond vol spanning en actie en competitie en vooral veel plezier? Dan is er op 20, komt die oktober, een jongerenavond van Jongerenwerk Stichting Zijn. En dat wordt namelijk een speciale lasergameavond georganiseerd. Voor middelbare scholieren. Het is tussen 8:30 en 9:00. En dan ga je samen met veel andere jongeren uit de regio de strijd aan. Werk goed samen met je team en probeer zoveel mogelijk punten te scoren. En natuurlijk, ja, zorg dat je zelf niet geraakt wordt. Voor de middelbare school dus, de Dorpstiende in Oudorp. Daar wordt het georganiseerd. 20 oktober dus, dat valt op een dinsdag van 8:30 tot 10:00 de deelname. Ja, let, dat is echt een koopje, maar een euro. Let wel op, vol is vol, dus als je het leuk lijkt om mee te doen, ja, meld dat dan even snel via de socials van Jongerenwerk of stuur even een mail naar jongerenwerk@zijngo.nl. En zijngo.nl of jongerenwerk@go.nl. Wie neem jij mee? Laat het weten via de Instagram of beapp het naar de studio 0187-68-26-30. Gaan wij door met lekkere muziek bij Omroep Archipel. I'm at a

0: Your husband is coming.
1: Ja, ze zocht een vriendje. En die zit hier. Je radiovriend, jouw weekendstem. Dit is Sam Hoek. Oftewel, Sam Hoek, dat ben ik. Een hele goede avond. We zijn alweer 6 jaar bezig met dit programma, zeg. Dat had je toch niet verwacht?
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Arjan is hier en hij praat je bij.
3: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Op Goeree Overflakkee is deze week aandacht voor PFAS in het drinkwater. Greenpeace heeft een kaart gepubliceerd waarop delen van het eiland rood en donkerrood zijn gekleurd. Volgens de organisatie liggen verschillende metingen boven de gezondheidskundige richtwaarden van het RIVM. Daarbij is het belangrijk om het verschil te maken tussen de richtwaarden en de wettelijke norm. Het RIVM stelt dat Nederlands drinkwater voldoet aan de wettelijke norm en dat drinkwater uit de kraan verantwoord kan worden gebruikt. De PFAS-waarden moeten volgens het RIVM op termijn wel verder omlaag. Dan naar de politie. Woensdagavond zijn 2 mensen aangehouden naar een melding van oplichting. Volgens politie Haringvliet deden zij zich voor als medewerkers van een bank. De politie kwam in actie naar een melding en kon de 2 verdachten aanhouden. Het onderzoek naar de zaak loopt verder. De gemeentelijke politiek. Voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Sommelsdijk is bijna €955.000 extra beschikbaar gesteld. Met het extra geld kan het gebouw ongeveer 301 vierkante meter groter worden. Die uitbreiding is nodig voor de huisvesting van onderwijs. In de gemeenteraad waren er vragen over onder meer de kosten, planning en risico's, maar een meerderheid stemde uiteindelijk in met het extra bedrag. Ook voor elektrische automobilisten verandert er iets op Goeree Overflakkee. Sinds september is er een nieuwe regionale concessie voor openbare laadpalen. Daarmee moet elektrisch laden goedkoper en duidelijker worden. Ook komen er de komende tijd meer laadpalen op het eiland. Zo moet het voor inwoners makkelijker worden om hun elektrische auto op te laden. Als je op de weg was, ging het deze week mis. Donderdagochtend raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een auto in middelharnis. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij de fietsersoversteekplaats bij de rotonde van de Doetinchemse straat en de Rottenburgseweg. Omstanders verleenden hulp en waarschuwden de hulpdiensten.
1: En tot zover het nieuws bij Omroep Archipel. Arjan, dankjewel. Meer nieuws via de website en natuurlijk de app Omroep Archipel. En de app is te downloaden in de Google Play of App Store.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Jouw weekend.

Het is tijd voor Terug naar Toen. Terug in de tijd. ...1987 en het nummer verscheen ook in datzelfde jaar en stond op album Cloud 9. En het nummer was oorspronkelijk geschreven door Rudy Clark en verscheen eerder al en eerder opgenomen door James Ray in 1962. Meneer Harrison, ik ga zo meteen zijn volledige naam uitspreken. Meneer Harrison die maakte er in 1987 een nieuwe versie van. En dit groeide uit tot een grote internationale hit en stond in Nederland 9 weken in die top 40. En in de Verenigde Staten werd het nummer een nummer 1 hit. En de opvallende videoclip waarin Harrison een woonkamer te zien. En terwijl ze allerlei meubels leken mee te bewegen. Dat werd toch eigenlijk wel bekend. Want dat zie je bijna nooit, een bewegende woonkamer. Ja, en dan gaan jullie natuurlijk afvragen welke plaat het nou is. Dit is I Got My Mind Set On You. En dit groeide uit tot een van de bekendste nummers van... natuurlijk George Harrison. I got my mind.

0: speelt er? Wat draait er? Je hoort het hier. Jouw weekendstem.
1: En de muziek van David Guetta komt uw kant op. Dit is Think of Me and I Think of You. Grapje, dit is Think of Me

0: weekendstem.
1: Het is weekend, ze gaan als een spit. Het is weekend, oh wat een sfeer. Het is weekend, daar zijn ze weer.
2: Nee, dat bestaat niet.
3: Omroep Archipel.
4: Het is 9 over 8 en je luistert nog steeds naar jouw weekendstem bij Omroep Archipel. Goed dat je erbij bent en ik heb nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Tijmen komt die kant op, Keingo, Sam Smith, Tukkenvraag en Van Halen. En waar dat mee te maken heeft, leg ik je zo uit. Ik weet het dus niet voor de jongeren bedoeld. Maar we hebben een item over een springfeest in Oudorp. Het circus komt er met door Harnis. Een jonge keeper uit van het eiland heeft de finale gehaald. Waarvan? Dat hoor je zo meteen. En we gaan het hebben over Halloween. Even terugkomend op dat feestje, dat springen. Tijdens de herfstvakantie wordt het dorp Tiende in Oudorp omgetoverd tot een groot springfeest. Van 20 tot en met 22 oktober kunnen jongeren zichzelf totaal uitleven op de springattracties. Het is van 11 tot kwart over 4. En op 21 en 22 oktober is het feest geopend van 10 tot 4. De entree is €5 per persoon per dag. Dus als je zin hebt, ga lekker even een stukje springen. En dat kan. Vooral met deze plaat van Van Halen. Daarom had ik hem uitgekozen. Neem je vrienden mee, je vriendinnen, je familie, je klasgenoten. Of kom lekker springen in Oudorp. Komt de muziek van Jump. Dit is Van Halen bij Omroep Archipel.

Sorry, dat woord zocht ik. En natuurlijk de magie die bij een echt circus hoort. En het circus brengt verschillende acts samen. Ze zorgt voor een avondje uit. Voor jongeren en voor oudere mensen natuurlijk. Van jong en oud. Van spannende momenten tot spectaculaire optredens. En er is genoeg te beleven in dat circus, in de circus tent. Ben je benieuwd geworden naar de voorstelling en wil je erbij zijn? Bekijk de actuele tijden en tickets via magicalworldforcircus.nl. .com, excuses. En het staat natuurlijk op de omroepwebsite. Bij de streekomroep van Goede Overflakke. Zometeen ga ik je wat leuks vertellen over Halloween. Dat gaat spannend worden. En dat er een jonge keeper voor Goede Overflakke naar de finale gaat.

is gone. Sam Smith bij Omroep Archipel. Zometeen verderop. Keingo en Eva Max. Timon komt die kant op. Yves Berensen. En dat allemaal hier bij Omroep Archipel. Ja, en er is nog heel veel meer nieuws, want zometeen gaan we naar het regionieuws. Eerst wil ik je iets vertellen over een jonge keeper uit Vlakke. Goed nieuws namelijk voor de jeugdvoetbal op Goede Overvlakke. De jonge keeper, Jaden Horseling, uit O16 van Vlakke, die heeft zich geplaatst voor de finale van de Oranje Keepers Talentendag. Ja, tijdens de Talentendag trainde Jaden onder andere met ervaren keepers. En stond hij in de belangstelling van scouts en profclubs. En dat ging er dus behoorlijk goed aan toe. Oftewel, we gaan hem misschien wel zien op het Nederlandse doel. Hierbij natuurlijk in Nederland en Oranje. Dit is

Tijmen en vandaag kies ik voor mij. In het Dirkslandse bos wordt het binnenkort behoorlijk spannend, want op zaterdag 7 november verandert het bos in het decor van de Halloween spooktocht. De zoektocht naar Lena. En deelnemers die gaan in een groepje van maximaal 6 personen op zoek naar Lena. Of Lena, hoe je het wil noemen. Onderweg krijgen ze te maken met muziek en speciale verlichting en verklede acteurs die de nodige spanning verzorgen. Het verhaal draait om Lena en de burggraaf die al eeuwen door het bos zou dwalen. Wie niet bang is en van een kleine uitdaging houdt, die kan meedoen. De deelname kost €1,50 per persoon. En het is ook wel een beetje de bedoeling dat wij er hier een beetje een spannende boel gaan maken. Ja, dat lukt alleen niet, want dit is echt, hier word je totaal niet bang van. Toch, dit is helemaal niks, toch? Dit is helemaal niks. Nee. Hier worden we nou niet echt warm of koud van. Waar we wel warm of koud van worden, dat is de muziek van Lady Gaga. Ja, en zij heeft wel een beetje een plaat gemaakt. Ja, die toch wel een klein beetje, klein beetje bijzonder is. Een heel klein beetje. Dit is namelijk Bloody Mary.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel
1: Regio Nieuws.
2: En die wordt vanavond gelezen door Arjan Huizer.
3: Dit is het belangrijkste streeknieuws van de afgelopen week. Op Goeree-Overflakkee is deze week aandacht voor PFAS in het drinkwater. Greenpeace heeft een kaart gepubliceerd waarop delen van het eiland rood en donkerrood zijn gekleurd. Volgens de organisatie liggen verschillende metingen boven de gezondheidskundige richtwaarden van het RIVM. Daarbij is het belangrijk om het verschil te maken tussen de richtwaarden en de wettelijke norm. Het RIVM stelt dat Nederlands drinkwater voldoet aan de wettelijke norm en dat drinkwater uit de kraan verantwoord kan worden gebruikt. De PFAS-waarden moeten volgens het RIVM op termijn wel verder omlaag. Dan naar de politie. Woensdagavond zijn twee mensen aangehouden naar een melding van oplichting. Volgens politie Haringvliet deden zij zich voor als medewerkers van een bank. De politie kwam in actie naar een melding en kon de twee verdachten aanhouden. Het onderzoek naar de zaak loopt verder. De gemeentelijke politiek. Voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Sommelsdijk is bijna 955.000 euro extra beschikbaar gesteld. Met het extra geld kan het gebouw ongeveer 301 vierkante meter groter worden. Die uitbreiding is nodig voor de huisvesting van onderwijs. In de gemeenteraad waren er vragen over onder meer de kosten, planning en risico's, maar een meerderheid stemde uiteindelijk in met het extra bedrag. Ook voor elektrische automobilisten verandert er iets op Goeree-Overflakkee. Sinds september is er een nieuwe regionale concessie voor openbare laadpalen. Daarmee moet elektrisch laden goedkoper en duidelijker worden. Ook komen er de komende tijd meer laadpalen op het eiland. Zo moet het voor inwoners makkelijker worden om hun elektrische auto op te laden. Als je op de weg was, ging het deze week mis. Donderdagochtend raakte een fietser gewond bij een aanrijding met een auto in middelharnis. Het ongeluk gebeurde rond 8:30 bij de fietsersoversteekplaats bij de rotonde van de Doetinchemsestraat en de Rottenburgseweg. Omstanders verleenden hulp en waarschuwden de hulpdiensten. De fietser is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het belangrijkste streeknieuws van deze week.
2: Meer nieuws en updates kan je natuurlijk vinden op de website omroeparchipel.nl of download onze app in de Google Play of App Store. En die heet Omroep Archipel.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: die hoorden de natuurlijk 1000 Nails van de Kid Laroi en...
1: Tijd voor de Weekend Minimix. Jouw muzikale boost.
0: Dit is natuurlijk tijd voor de Weekend Minimix bij Omroep Archipel. Ja, en DJ Elro, jij zit weer klaar voor je Weekend Mix.

0: tijd voor de Weekend Minimix. Jouw muzikale boost.
1: Ja, dat was de Weekend Minimix van de Omroep Archipel van DJ Elroy. Zometeen 2 uur lang de Weekend Mix. Zometeen het antwoord van Zingham zelf, maar die hoor je na Luna en Schoonzoon hier bij de Streekomroep van Goede Overige. Dit is Luna op je radio. Zometeen nog muziek van, ja, kan ik wel verklappen? Dua Lipa.

0: Schoonzoon hoorde je bij Omroep Archipel. Met Luna natuurlijk hier bij de streekomroep van Goede Overvlakkee. Hiervoor de weekend minimix van DJ Elroy. Ja, en het is tijd voor maar één item. Het is kwart voor en dat zegt maar één ding.
1: Herken jij het weggelaten woord? Geef het door en word de weekendster. Dit is Zing hem zelf maar.
0: En dat spelen we deze editie met Daan van den Berg uit Den Bommel. Daan, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Zo, hoe is het?
2: Ja, prima, lekker.
0: Nou, dat is mooi om te horen.
2: Zo gangetje.
0: Ja, jij luistert lekker een avondje naar Omroep Archipel.
2: Jazeker.
0: En jij speelt mee met Zing hem zelf maar. Voor jouw beeldvorming, zal ik de opgave nog even een keertje laten horen?
2: Ja, is prima.
0: Je opgave om je geheugen nog een beetje op te frissen.
2: Ja.
0: Komt hier nu je kant op.
1: Dit is Zing hem zelf maar.
0: Ja, wat denk jij wat het antwoord is van Zing hem zelf maar die jij natuurlijk hebt geraden? Jij denkt hem te raden. Maar wat is het antwoord dan?
2: Ik denk Freya Sky met Bad Taste.
0: Jij denkt Freya Sky met Bad Taste?
2: Ja.
0: Gaan wij eens eventjes naar de jury kijken wat hij ervan denkt. Want we maken het spannend, We gaan eens even kijken.
2: Ja.
0: Freya Sky, Bad Taste, we gaan naar de opgave luisteren.
1: Dit is Zing hem zelf maar.
0: Nou, dat is helemaal goed. Bad Taste, dat is het goede antwoord. Je hoort hem terug, hè?
2: Ja, dat is prima. Helemaal goed, toch?
0: Lekker.
2: Ja, ja.
0: Hey, goed geraden, man. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat, kijk, dat is natuurlijk het spel. Jij mag de volgende editie bedenken van Zing hem zelf maar. Kortom, jij gaat een plaat bedenken die we volgende week voor je gaan draaien. En andere deelnemers natuurlijk het woord van moeten raden. Maar welke categorie moeten we op? Waar zat je over na te denken, over welke plaat?
2: Ik had gedacht aan Dua Lipa met Dance the Night.
0: Dua Lipa met Dance the Night. Ja, jij bent zo'n Dua Lipa-fan, denk ik.
2: Ja, het is gewoon een goede nummer. Ja. Goed zangeres. Dus.
0: Ja. Ik ben een beetje van de club meer muziek van Dua Lipa op Omroep Archipel. Ja. Dus dat gaan we ook zeker doen. Dance the Night, Dua Lipa staat op het verlanglijstje. En Daan, ik wil je heel erg bedanken, man.
2: Ja, graag gedaan.
0: Thanks. En ik hoop dat je de volgende week ook weer lekker bij bent.
2: Zeker.
0: Denk het wel, hè. Yes, oké. Ja. Nou, een hele fijne avond.
2: Ja, en ik wens je een fijne uitzending nog.
0: Ja, dankjewel, man. Dankjewel. Nog 9 minuutjes onderweg. Dua Lipa op je radio. Dit is Be The One. Zometeen 2 uur lang de Weekend Minimix van de DJ van de streekomroep. Dat is Omroep Archipel natuurlijk met de Weekend Minimix, DJ Elroy.

Miss You bij Omroep Archipel Tukke Vaag, Sick and the Marv bij de streekomroep van Goede Overigheid natuurlijk. En dit was de uitzending van jouw weekendstem met natuurlijk een hele volle show. Laser Game in Oudorpen, Springfeest in Oudorpen, we hadden het circus dat naar Middelharnis komt. We hadden het eventjes over Halloween. Ja, en jonge keeper uit Flaké, die gaat naar de finale van ons jonge Oranje. Ja, ja, ja. We hadden terug naar toen, 1987, met Got My Mind Set on You van George Harrison. Ja, en we hadden natuurlijk Sing 'em zelf, maar die door Daan van den Berg is gewonnen uit Den Bommel. Regio nieuws hadden we om 7:30 en 8:30. Terug naar toen natuurlijk hadden we nog. Ja, en het weekend minimix van DJ Elroy. Ik zeg hem tot een volgende week en dit is Lotje!

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenavond. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: Een mooie maaltijd zou je kunnen zeggen van Chef Special. Special, inderdaad. Try Again, een mooi nummer van een jaar of 9 tot 10 geleden. Och, zo lang geleden al. En zo vers in het geheugen ligt het nog aan het begin van een nieuwe show.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent, ook vandaag weer bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, een paar prachtige dingen. We hebben een hartstikke leuke reportage van Jeroen van Gent. Hoe uit u uw creativiteit? Goeie vraag. Sommige mensen gaan schilderen, anderen gaan met verf gooien. Weer anderen gaan beeldhouwen, weer anderen tekenen en weer anderen doen iets anders, muziek. Ja, wat is het zoal wat de mensen bezighoudt als ze creatief zijn? Je hoort het straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Die gaat het hebben over de Jaguar. En dan niet over de auto, denk ik, maar over het dier en wat daarmee samenhangt. En hij zal ook wel weer afwijken van het onderwerp. En er is ook nog weer tijd voor zorg voor mensen. Wat dat is, dat licht ik straks verder toe. Dus blijf lekker luisteren. Blijf hier bij De Late Avond.

0: Lekker ouderwetse Tamla Motown muziek van Smokey Robinson. Zonder zijn miracles in dit geval. Je hoorde Cruise in uit 1977. En Rafaella met Right Here, Right Now. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging natuurlijk zijn straat weer belegeren, zal ik maar zeggen. Met een blauwe microfoon. En hij vroeg dit onder andere. Hoe uit u uw creativiteit? Dat is de vraag die hij deze maal voorlegde aan het winkelende publiek. Zomaar op straat in het voorbijgaan. We hebben het allemaal, maar we beseffen het vaak helemaal niet. En blijft creativiteit voorbehouden aan de privésfeer? Nou ja, je hoort de antwoorden nu.
1: Bent u nou een beetje creatief? En dat is een heel rekbaar begrip, hè? Dat kan van alles zijn. Als ik een kaartje stuur voor een verjaardag, dan ga ik het altijd stevig zitten versieren met viltstift. Ik kan het gewoon niet laten. Ja, dat is al creatief. Maar goed, ik wil de lat niet zo hoog leggen natuurlijk. Ja, hoe uit u uw creativiteit?
2: Mijn creativiteit?
1: Ja.
2: Hoe uit ik mijn creativiteit?
1: Dochter staat erbij.
2: Nee, kleindochter.
1: Kleindochter, oké. Okay. Nou, enig idee?
2: Fotoboeken maken.
1: Fotoboeken maken?
2: Ja.
1: Dan kun je allemaal tegenwoordig compleet bestellen, maar u maakt ze. Plakt ze in of zo?
2: Nee. Digitaal, hè?
1: Oh, toch wel? Oké. Okay.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat dan? Met foto's een soort van collage maken of zo?
2: Hoe dat gaat?
1: Ja.
2: Nou, daar heb je een speciaal computerprogramma voor.
1: Waar je albums mee maakt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe uit uw creativiteit?
3: Ik denk al vaak via mijn werk. Alle manieren, dingen die heel complex zijn, proberen inzichtelijk te maken voor een leek. Dat vind ik heel leuk.
1: Hey. Aha. Lukt het?
3: Ja.
1: U krijgt feedback daarover en dan...
3: Ja. Aha. Zeker.
1: Kunt u een voorbeeldje noemen? Wat is het ongeveer? Ja, technisch zwaar ingewikkeld? Of?
3: Ja, zwaar ingewikkeld. Als je de hele energiehuishouding van Nederland wilt snappen, dan probeer ik die visueel inzichtelijk te maken via allerlei stroomdiagrammen. En dan kun je het visueel opmaken hoe orde grootte zich iets tot elkaar verhoudt. En dat is erg gaaf.
1: In plaats van allemaal droge statistieken?
3: Tabelletjes, statistieken, percentages. En dit is gewoon visueel in één keer inzichtelijk.
1: Ah. Nou, hey, heeft u dat zelf verzonnen? Of...
3: Ja.
1: Aha.
3: Ja, tenminste deze toepassing. De techniek niet, maar de toepassing.
1: Ja. En het slaat aan, het werkt.
3: Ja.
1: Nou, moe. Oké. Okay. Nou, ja. Dat is heel duidelijk. En dat is nota bene uw werk. Dus u kunt creatief zijn in uw werk.
3: Het is een deel van mijn werk, ja.
1: Hoe uit u uw creativiteit?
4: Ik ben helemaal niet zo creatief.
1: Oh.
4: Nee.
1: Veel mensen denken dat, maar...
4: Ja, maar ik weet dat ik het niet ben. Ik vind het altijd heel moeilijk om iets te bedenken. Ik vind heel veel dingen leuk, maar om het zelf te bedenken, nee, dat vind ik lastig. Met misschien een tuin met bloemen, dat...
1: Oh, nou.
4: Dat zijn misschien wel weer dingen, maar niet zozeer creatief.
1: Nou. Oké. Okay. Nee. U vindt het woord gewoon te groot voor wat u doet?
4: Ja, denk het. Ja, precies. Denk het, ja.
1: Hoe uit uw creativiteit? Waar komt dat in naar voren?
4: Oh, God.
1: Creativiteit.
5: De creativiteit?
1: Ja. Ja?
5: Van nou, uiterlijk wat je maakt, creatief. Wat je laatst gemaakt hebt, die onderzetters of zo. Dat is jouw creatief.
6: Ik heb leuke dingen gemaakt, absoluut. Ah. Ja, met in klei en met steen. Oh. En dan allemaal stukjes steen uitpuzzelen. Allemaal stukjes steen uitpuzzelen.

0: Wat?
1: Wat? Het werk? Het werk?
0: Het werk in de juwelen.
1: Oh?
2: Juwelier.
1: Oh, daar kun je niet. Ja, maar daar kun je toch creatief
0: zijn?
1: Creatief,
0: ja, dat is wel zo. Maar dat zijn allemaal dingen die klaar zijn en gemaakt zijn. Dus je moet je klanten een beetje creatief invoeren.
1: Nou, dat dan, hè?
0: Is ook creatief. Ja.
1: Van kijk, dus wel een prachtig, weet ik veel, smaragd.
0: Op deze ring. Bijvoorbeeld.
1: Ah, nou, dat
0: ja, in de zilver- en goudsmid, hè, was mijn man.
1: Vandaar dat die link met die, wat u net zei, met die steentjes, met die onderzetters.
0: Precies. Ah. Precies.
1: Oh, oké, dat zijn geen ene steden, maar toch. Hoe uit u uw creativiteit?
3: Ik denk in mijn werk gewoon met stukken schrijven. Oh. Dat vind ik denk het leukste. Ja, ik ben heel makkelijk dat ik stukken schrijf.
1: Ja?
3: Ja?
1: Mag ik vragen hoe en wat? Ja.
3: Oh, ik werk als projectmanager. Ik denk dat ik daar mijn creativiteit in kwijt kan om oplossingsgericht te zijn.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ik dacht aan verhalen, maar dat is het dan weer niet.
3: Nee. Ik ben geen verhalenschrijver. Ik ben meer een zakelijk schrijver. Ik denk dat het meest creatief is. Ik ben niet zo super creatief onderlegd.
1: Maar hoe merkt u dat het aanslaat en dat het succes is?
3: Als de stukken erdoor komen. Ik werk voor diverse gemeenten. En als de stukken erdoor komen, dan merk ik dat het aanslaat. Omdat je dan de resultaten bereikt.
1: En hoe doet u het? Is er nog een magisch ingrediënt?
3: Nou, eigenlijk je verplaatsen in de lezer. Wat willen ze weten? Wat is de kern? En niet te veel opschrijven vooral. Gewoon tot de kern. Dat is denk ik het beste.
1: Hoe uit uw creativiteit? Hoe uit uw creativiteit?
4: Nou, ik help wel graag mensen. Maar creativiteit... Ik ben niet zo heel creatief, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Als ik naar mijn eigen kijk, dan ben ik creatief? Nee.
5: Nou ja, veel creatieve ideeën, maar het uitvoeren vind ik een beetje lastig.
4: En kringlopen doet ze, dat vindt ze leuk.
5: Ja, mijn huis een beetje oppimpen vind ik altijd wel heel leuk. Ja. En ik vind het ook wel heel leuk om bijvoorbeeld, als je een avondje hebt, om het dan heel leuk aan te kleden. Dus een beetje zomercreativiteit. Of in kaartjes naar mensen. Ik vind dat er te weinig kaartjes worden gestuurd.
1: Oh, ik ook.
5: Dus dat vind ik ook leuk om weer echt een beetje aan post te doen. En dan de envelop leuk te versieren. Dus ja, het is een beetje, niet heel wild. Nou, nee, niet.
4: Jawel hoor, even
1: het is hartstikke creatief.
5: Ja, en toen de kinderen kleiner waren, vond ik het ook wel heel leuk om echt een beetje met ze te knutselen. En nu kan je dat ook op volwassen niveau. Alleen het resultaat is nooit zoals op Instagram. Dus dat valt een beetje tegen.
1: Hartstikke bedankt voor de reactie. Even kijken. Ik heb een briefje waar alles op staat.
5: Ik ga nu wel de chocolademelk drinken.
1: Ja. En sorry, hartstikke bedankt.
5: Wat creatief.
1: Volgende week kwart over 11 zit het erin.
0: Nou, leuk.
1: Dank u. Hartstikke bedankt. U bedankt.

Als de tekst op is, dan kun je altijd nog toevlucht nemen tot de la la la la afdeling. En dat gebeurt hier veelvuldig. Dit lied van de Poppies. De Poppie natuurlijk en Isabel Je T'aime. En daarvoor David Bowie, speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je hoorde Sound en Vision. In een ogenblik, over een minuut of drie, vier, Midas Dekkers met een column. Hij gaat het hebben over de Jaguar. Gaat hij het hebben over de auto of over het dier of toch weer niet? Ja, je hoort het zo meteen na Lionel Richie en Penny Lover.

de Jaguar. Natuurlijk zijn er zowel jongenspoezen als meisjespoezen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Maar zet er eens een hond bij. Naast dit blaffend symbool van mannelijkheid stralen zowel katers als poezen louter vrouwelijkheid uit. In mensenogen hebben honden, het zij reu, het zij teef, altijd de broek aan, poezen iets verleidelijks met veel kant. Daarom heten honden Kazan en poezen Minet. Daarom ook doen poezen ons denken aan Madonna of Marilyn Monroe en honden hooguit aan Churchill of Norbert Schmelzer. Waar blijft de seks? Blijft de sekshond? Waar de waakpoes? Waarom zijn vrouwen zo kattig en mannen zo hons? Het antwoord is verscholen in hun lichaamsvorm. Waaraan herkent elk mens de vrouwen van zijn eigen soort al van ver af? Aan hun contour. Iets anders zie je immers niet. Je ogen hebben alleen contact met de buitenkant. De eigenlijke vrouw zit daar binnen. Waar een man op valt, is puur de verpakking, de rondingen en de lijnen. Deze zijn niet gemaakt van echt mens, maar van vet. Mannen hebben dat ook, vet, maar bij hen is het gelijkmatig over het lichaam verdeeld. Met uitzondering van de notoire overschotten die zo nodig in het buikje worden opgeslagen. Vrouwen daarentegen gebruiken hun vet voor hun model. Hier wat meer, daar wat minder. Zoals de man zich qua secundaire geslachtskenmerken onderscheidt door veel haar op de daartoe geëigende plaatsen, doet de vrouw dat met veel vet. Deze speklaag geeft haar een grote voorsprong op het gebied van de stroomlijn. Zwemmen is niet voor niets de sport waarin vrouwen uitblinken. Op het land is stroomlijn onder de zoogdieren vooral te vinden bij de katachtigen. Dat zit in de familie. Zowel uw poes als een jaguar of cheetah zijn snelheidsmaniakken. In tegenstelling tot hond en wolf, die hun prooi door middel van langdurig doorhollen afmatten, zijn kat en jaguar echte sprinters die in een korte uitbarsting al hun energie omzetten in snelheid. Stroomlijn is hierbij een eerste vereiste. Vet zit er echter niet aan, aan die katten. Hun stroomlijn hebben ze te danken aan hun vel, dat als een iets te ruime jas lekker los zit. Dat aait niet alleen goed, het kleedt ook alle bewegende onderdelen goed af. Voor poes zelf is dit strikt functioneel, die valt niet op een mooi figuur. Als zoveel dieren kiezen poezen hun partner op de reuk, niet op het uiterlijk. Mensen daarentegen herkennen in hun poes ogenblikkelijk de rondingen en gratie die ze bewonderen in vrouwen van hun eigen soort. Als zoogdier bij uitstek gaat het de mens vooral om de buitenkant. Wat er in de vrouwelijke vormen zit, doet aan de bezitsdrang van een man weinig af. Al is het een fraaie stoel of auto. Vormgevers grijpen dan ook graag terug op vrouwelijke vormen die hun aantrekkingskracht al honderdduizenden jaren hebben bewezen. Stoelpoten als de benen van Marlene, spatborden als Wulpse dijen, een radiator om te zoenen. Onweerstaanbaar. Mannen komen op de wereld met een ingebouwd programma om op vrouwelijke vormen van de eigen soort te vallen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Zodoende rijdt menige man in een auto vol vrouwelijke symbolen en vindt dat leuk. Maar vrouwen dan? Moet je voor vrouwen dan geen mannelijke auto's maken, gemodelleerd wellicht naar de hond? Nee, dat moet je niet. Vrouwen vallen op hun eigen vormen. Eén keer binnenlopen in een inloopzaak van tijdschriften bevestigt dit afdoende. Op de bladen speciaal voor mannen staan als koffer stevast vrouwen. Maar op bladen speciaal voor vrouwen ook. Of het nu de Playboy is of de Margriet, allemaal lokken ze met vormen van vrouwen.
Mannen, zowel als vrouwen, houden dan ook van auto's met een vrouwelijk, dus katachtig appeal. Als ze van auto's houden. Zelf heb ik geen auto. Ik doe het met een echte poes. Zij heet Arie.

Oorspronkelijke nummer van Cat Stevens, misschien weet je dat nog. Wild World. Hier in de show hoorde je de uitvoering van Mr. Big. En daarvoor hoorde je Mout met Omdat je bij me blijft. Wat een prachtig nummer is dat. Over een paar minuten gaan we praten over een belangwekkende zaak, wat veel het nieuws is. We gaan het hebben over zorgfraude. We moeten daar wel heel zorgvuldig in zijn. Herma Kluin van recherchebureau Incognito komt erover praten met Tera Cox. Want er wordt heel wat gefraudeerd in de zorg, blijkt uit allerlei onderzoeken. En daar moet wat aan gebeuren. En hoe, dat hoor je zo meteen. Na deze van George Michael, Careless Whisper.

0: is er voor mensen, niet voor fraudeurs. En aan de telefoon Herma Kluyn van recherchebureau Incognito. Welkom in onze uitzending, Herma.
1: Dankjewel.
0: Vanuit welk beroep en vanuit welke betrokkenheid kan jij over die fraudeurssituatie praten?
1: Nou, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben privédetective. Ik heb al bijna 10 jaar mijn recherchebureau en vanuit pure passie ooit begonnen. Voor mij is het gewoon heel belangrijk en zeker ook voor mijn collega's die in mijn bedrijf werken, dat wij gewoon fraudeurs aanpakken. Het kan niet zo zijn dat ons geld, en in dit geval bijvoorbeeld zorggeld, niet goed wordt besteed en bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus ja, daar ligt mijn hart.
0: Nou, dat is mooi om te horen, want zorgfraude, komt dat vaker voor tegenwoordig dan vroeger?
1: Nee, ik kwam zeker vroeger ook voor. Daar ligt wel op dit moment enorm focus op. En dat is ook vooral omdat het politiek ook steeds meer aanzien krijgt. Hè. Er wordt steeds meer vanuit de politiek op gestuurd dat ons zorggeld goed besteed moet worden. En dat gaat natuurlijk om allerlei soorten fraudes. Hè, van declaratiefraudes tot PGB-fraudes. Daar kom ik misschien straks nog wel op. Misschien heb je daar zelfs nog wel vragen over. Maar het is wel belangrijk dat het geld goed wordt besteed. En er komt wel steeds meer, ook vanuit de zorgverzekeraars, een reactie op richting de overheid. Ja, hoe gaan we dit met z'n allen aanpakken? Dat gaat echt om miljarden.
0: Ja, je noemde net al die afkorting. Misschien is het toch mooi als je gelijk een paar concrete voorbeelden eruit ligt, dat we ons iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld declaratiefraudes. Dat is eigenlijk wel de meest bekende. Hè. Er wordt veel gedeclareerd en er wordt niet altijd geleverd. Dat is een belangrijke. Denk je aan PGB-fraude voor degene die dat niet helemaal weten. Dat betekent persoonsgebonden budget.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld dat vervalste uren worden ingeleverd of geld wordt gebruikt voor totaal andere doeleinden. En wij hebben daar voorbeelden van in onze praktijk, dat bijvoorbeeld jonge mensen van straat worden geplukt die bijvoorbeeld dakloos zijn. Daar worden door partijen, ik noem het in dit geval onderwereld, want het is een beetje onderwereld die zich mengt met de bovenwereld. Er wordt zich bekommerd om die daklozen. Die krijgt dan een huis. Daar wordt opeens een heel groot zorgpakket op aangevraagd door een zorgverlener die vaak ook niet eens goed gescreend is. Want ja, je kunt gewoon een zorgbedrijf beginnen en daar is geen screening aan vooraf. En die zorgen dan dat die persoon de nodige zorg krijgt. Bijvoorbeeld verslavingszorg. Maar vaak is het zo dat die verslavingszorg helemaal niet wordt geleverd en alle andere zorgaanvragen ook niet. Dus er wordt eigenlijk aan zo'n jongere veel verdiend. Wat natuurlijk heel treurig is. En vaak gebeurt het dan ook nog zo dat hij daarvoor in ruil ook nog pakjes moet inleveren als het gaat om drugsgerelateerde dingen. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk, ja, dat moet gewoon stoppen. Er zijn zoveel kwetsbare jongeren. Nou, dat is gewoon echt heftig.
0: Ja, nou, ik val bijna van mijn stoel. Ik wist niet dat het zo erg was, maar wat mij nou verbaast is, als je je verzekert ergens voor en je bent niets kwijtgeraakt, bijvoorbeeld op vakantie, dan vragen ze een nota en dit en dat. Je moet het allemaal bewijzen. Is er nergens een bewijslast voordat je fraude, als je fraude pleegt?
1: Nou ja, er is weinig controle op. En degene die wel gepakt worden, er komt vaak geen sanctie op. Dus natuurlijk worden er wel mensen gepakt. En natuurlijk zijn er zorgaanbieders die op een gegeven moment frauderen en die er heel lang mee wegkomen en op een gegeven moment toch wel gepakt worden. Maar het punt is, wat is dan de sanctie? Ze gaan gewoon weer starten met een ander zorgbedrijf. Dus er wordt veel te weinig gecontroleerd. En waar het ook vooral heel erg misgaat.
0: Ik hoor al één belangrijk statement, er moet meer gecontroleerd worden. Nou, de belasting doet dat volop en die doet dat vrij succesvol. Dus ik denk, misschien is dat een goede weg om te bewandelen. Maar nu even naar jouw recherchebureau moet ik zeggen. Ja, hoe pak jij nou zoiets aan en hoe raak je hierbij betrokken? Laten we bij het begin beginnen.
1: Dat hangt vooral af van wie ons inschakelt. Soms is het inderdaad van gewoon een particulier die niet de zorg krijgt, die ons inschakelt en zegt, ja, weet je, er worden allerlei declaraties gedaan, maar krijgt die zorg helemaal niet. Die ons inschakelen is bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. En ook heel recentelijk voor de goede lezers die mij op LinkedIn volgen, die hebben ook gezien dat ik een gesprek heb gehad met de heer Jan Struijs van 50PLUS. Nou,
0: ja.
1: Hij heeft ook volgens mij zelfs ook meerdere keren al naar buiten uitgedragen dat hij zich ook echt hard maakt voor het hele zorgfraudeverhaal. En als we met elkaar zouden kunnen optrekken waardoor die hele zorgfraude hard wordt aangepakt, dan zijn we op de goede weg. Want het punt is, de grote vissen die worden wel aangepakt. Ik bedoel, er zijn echt diverse instanties al mee bezig. Er zijn heel veel rechercheurs al opgezet. Maar het is juist die categorie die eronder zit, die blijft buiten schot. En die categorie is misschien wel veel groter dan al die grote vissen bij elkaar. Daar moeten we juist op richten.
0: Ja, dus er moet meer geld of meer techniek toegepast worden om dat aan te pakken.
1: Er moet vooral geld vrijkomen, waardoor onderzoekers zoals bijvoorbeeld mijn recherchebureau of collega's in dit geval ja, zeg maar echt goed en gedegen onderzoek kunnen doen. Niet zozeer zeg maar niet voor onze eigen eer en glorie, maar vooral om vast te stellen dat het zorggeld niet goed wordt besteed. Dus wij verzamelen ook alleen maar feiten. We zijn heel objectief. We hebben geen oordeel van tevoren. Maar er moet gewoon goed onderzoek worden gedaan. Dat is belangrijk.
0: Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Herma Kluin van Recherchebureau Incognito, voor het aan de kaak stellen van de zorgfraude. Dank je wel.
2: Dank je wel, Terra, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Het is mooi geweest voor vanavond. Dank je wel voor je gezelschap, allen. Maandag is er weer een late avond. En dan zit hier Norbert Ketting wederom. En hij heeft natuurlijk zoals gebruikelijk heel lekkere muziek en mooie ontwerpen. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. Ik wens je voor zometeen veel trusten. Prachtige dromen. En ik hoop dat de nacht rustig verloopt. Zeker als je werkt, dan hoop ik dat je een rustige wacht hebt. Tot besluit van de show, Peter Hallett in Peace. Mooie nacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op autoroddel bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het
1: was
0: en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nederland.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.